0: Laat een fire left.
1: Bayern 3.
2: What a Frühling.
3: Bayern Set Radio.
1: Nummer 1.
2: Frühling. Fühl ich.